is me net. De pandemie ligt op een tasje, dus dat zijn laatste vinger is. Er is de reins, ik wel niet trust. Is dat een blauwe nacht wie het? Ik knap 2, 3 ziekte van story, is het schoon, het hebben we gehad.